een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met eigen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen helpen.

jaar. Het is gelijk dat ik het leven voor mezelf al achterlaat. Kan ik begrijpen, kan ik verstaan? Ik blijf mijn leven doorleven en ik blijf altijd doorgaan. Aan mijn spoken en demonen waar ik eerder over sprak. Ik kijk naar hen toe en ik zeg, yo, ik lach, snap

Kassijs met je chevalier on visje. Ik heb het wel gehad met die wannabe testers. Peter bent weter, schoenen zonder veters. Stop met zeveren, ik heb 72 levens. Nooit hard gestudeerd voor de strever. Ik heb geen dikste gevolgd om te kunnen articuleren. Er was die

eerder. Shit. Oké, okay, ah, fuck it. Laten we doorgeven. Wil jij overpakken of kan ik overleven? Oh.